Joostar. Het is voor mij pas de tweede keer, maar ik kan heel goed inzien waarom ze hier 10 keer terug zijn gekomen. Het publiek is echt waanzinnig en het support, je voelt het echt. In het algemeen waren mijn sprongen gewoon heel erg constant en goed. En ik ben best wel heel erg blij met mijn sprongen. Het resultaat misschien niet helemaal waar ik zou willen staan, maar mijn sprongen waren wel gewoon goed. Dus daar moet ik dan gewoon blij mee zijn. Ja, dus de permanente spots. Inderdaad, iedereen zegt misschien wel, oh, het maakt niet zoveel uit, het maakt niet zoveel uit. Maar het maakt wel uit. En ja, iedereen is natuurlijk te stressen over. Maar ik probeer niet zo erg te stressen over die permanente spot, maar meer over mijn sprongen zelf. En als mijn sprongen zelf goed gaan, dan komt die plaatsing vanzelf ook wel. Dus ja, daar gaan we gewoon van uit.